Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5 uur. Goeienacht.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
3: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genoeg.

0: De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
3: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
4: Noordzee Gold.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag wordt een overwegend zonnige dag. Af en toe sluieren wat hogere wolken de zon. De maxima liggen vandaag rond 23 graden aan zee. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij een maxima van 23 graden. In de loop van de dag sterkt de wind aan tot vrij krachtig uit het zuidwesten.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren nuttig, dat zegt een adviseur van Poetin. Kushner en Witkoff hebben Poetin verschillende ideeën voorgelegd om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. Straks spreken Witkoff en Kushner nog met Oekraïns president Zelensky in Kiev. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Kiev reizen. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is al het vliegverkeer stilgelegd nadat er vrijdag een vulkaan is uitgebarsten op zo'n 150 kilometer. Er hangt nu te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Tientallen nationale en internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. De vulkaan is nog altijd actief en spuwt dus af en toe as. Er kwam ook al een lavastroom vrij. Sisu Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij strandde net voor de achtste finales. Bergs verloor van een Nederlander in 5 sets. Ze speelde een match van 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in de derde ronde. Zij verloor van de Japanse Osaka in 3 sets. Alexander Bloks kon dan weer wel stunnen.

0: van La Louvière met 4-0. In de stand wordt STVV zesde, La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. Vrij zonnig en droog vandaag bij maximaal tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten. Debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
3: me gusta la guitarra, me gustas tú,
2: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
4: Manifiesta!
5: De hele ochtend lang, dit is Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag wordt een overwegend zonnige dag. Af en toe sluieren wat hogere wolken de zon. De maxima liggen vandaag rond 23 graden aan zee. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij een maxima van 23 graden. In de loop van de dag sterkt de wind aan tot vrij krachtig uit het zuidwesten.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombee zegt dat er weinig grote problemen waren.
3: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
2: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombee.
3: Was het nodig?

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag wordt een overwegend zonnige dag. Af en toe sluieren wat hogere wolken de zon. De maxima liggen vandaag rond 23 graden aan zee. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij maxima van 23 graden. In de loop van de dag sterkt de wind aan tot vrij krachtig uit het zuidwesten.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
3: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
2: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
4: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
5: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
2: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
6: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
2: Tot zover dit regionieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Het weekend is vintage. Met Noordzee Gold.

entends? Tu les entends, Gigi?

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En een martuur vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen. Ze worden door heel Duitsland gevolgd, want de extreemrechtse partij AfD kan mogelijk zijn beste uitslag ooit halen. Journalist Jelle Frenke.
4: Dat Ulrich Siegmund met zijn AfD deze deelstaatverkiezingen zal winnen, lijkt zeker. De vraag is hoe groot die overwinning zal zijn. En of hij een absolute meerderheid kan halen, dat zou historisch zijn in Duitsland. Laatste peilingen geven aan dat het kantje boordje zal worden. Veel zal afhangen van de kleinere partijen zoals de Groenen, of die erin zullen slagen om de kiesdrempel van 5% te halen.
3: De stemlokalen sluiten vanavond om 6 uur. De Verenigde Staten hebben opnieuw een zogenaamde drugsboot vernietigd, dat meldt het Amerikaanse leger. Ze lieten het schip zinken samen met Ecuador. Volgens beide landen wordt het schip verdacht van drugshandel. Er vielen geen slachtoffers, want de bemanning was van boord gehaald voor het schip vernietigd werd. De bemanning ontkent dat ze iets te maken hebben met een drugsbende. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Er vielen al meer dan 200 doden. In Zuid-Frankrijk geldt code oranje voor hitte in 6 departementen. Nog zeker

0: Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
1: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
3: Noordzee Gold. Vintage hits.

Business Network International ENSOR organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Dixmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
3: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
2: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombé.
3: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Ken je De Zoete Inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder. Met al jaren een uitstekende service. Dat is De Zoete Inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De Zoete Inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in De Zoete Inval.
1: Dit is Noordzee Gold. Vintage hits.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Oostende krijgt er deze zomer een kunstroute bij. Crafts. Tot 30 september kan je deze buitententoonstelling bezichtigen op de Oosteroever. 18 kunstenaars plaatsen hun werk op plekken die zelden gevraagd worden om zich te tonen. De route verbindt kunst met de lokale handelaars en de geslaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Crafts is een initiatief van O666 in samenwerking met de deelnemende kunstenaars en handelaars op Oosteroever.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: KV Diksmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
3: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
2: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
4: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
5: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
2: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
6: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
2: Tot zover dit regionieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En om 8 uur vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er is een Belg opgepakt in het onderzoek naar het drugsgeweld in Overasselt in Nederland begin deze week. Het gaat om een man van 26. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. In totaal werden al 35 verdachten gearresteerd. 32 van hen zitten voorlopig in de cel, voor onder meer moord en poging tot moord. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten werden neergeschoten en raakten zwaar gewond. In Antwerpen is vanochtend een gewonde gevallen bij een steekpartij. Een groepje mannen zou ruzie hebben gekregen op straat en een van hen haalde een mes boven. Het slachtoffer raakte licht gewond. De politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden. Er zijn wel al twee verdachten opgepakt. De verhoging van de BTW-tarieven zal er niet komen, dat zei MR-voorzitter Georges-Louis Boucher nog maar eens aan VTM Nieuws. Een BTW-verhoging was een voorstel van de federale regering om te besparen. Maar Boucher wil dat geld ergens anders gaan zoeken. Hij wil onder meer snoeien in het overheidspersoneel.
4: Il faut diminuer la dépense publique dans les administrations. On a trop de fonctionnaires aujourd'hui. On doit réduire le personnel politique. On a quatre fois plus de fonctionnaires d'ailleurs dans les années 60, mais le nombre de personnel politique aussi est devenu beaucoup trop important. Donc il faut aller plus loin que la suppression des provinces.
3: Ja, hij wil dus de provincies afschaffen, gemeentes fusioneren en het aantal parlementsleden verminderen. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ze gaan daar spreken met Oekraïns president Zelensky over een Amerikaans vredesvoorstel om de oorlog met Rusland te stoppen. Gisteren hadden Witkoff en Kushner de voorstellen al voorgelegd aan Russisch president Poetin in Moskou. Volgens Moskou verliepen die gesprekken eerlijk en constructief. 9 op de 10 Vlamingen willen voedsel van eigen bodem. Dat blijkt uit een onderzoek van de Boerenbond. Dat is 10% meer tegenover vorig jaar. Lode Sijsters van de Boerenbond legt uit waarom we daar steeds meer belang aan hechten.
5: In eerste instantie natuurlijk de geopolitiek, de onstabiele wereld. We willen zeker zijn dat we ons eigen voedsel kunnen produceren, dat we niet afhankelijk zijn van anderen. Maar ook in tijden van klimaatcrisissen. Natuurlijk, als we vandaag hier ons voedsel niet produceren, we gaan voedsel importeren vanuit het buitenland, moeten we weten dat dat minder klimaatvriendelijk geproduceerd is.
3: En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben er een bewogen nacht op zitten tijdens het WK in Berlijn. Het hotel waar ze daar verblijven werd rond 2 uur vannacht geëvacueerd door een brandalarm. Na een half uurtje buiten wachten bleek dat er helemaal geen brand was en mochten ze weer gaan slapen. Ja, hopelijk hebben de Cats toch nog wat kunnen rusten, want vanavond spelen ze hun tweede groepsmatch tegen Puerto Rico. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten. Debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
3: Manifiesta! Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Dixmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
3: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
2: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombé.
3: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Dit is Noordzee Gold.

Verhalen onder de vuurtoren is een verhaal in het Sappig Oostens geschreven door Katelijn Vervaeke over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. Hilde Veulemans en Johan Verstraeten nemen je mee op pad tijdens een 2 uur durende theaterwandeling. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september kan je bekomen via het uitloket. Start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
3: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
2: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
4: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
5: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
2: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
6: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
2: Tot zover dit regionieuws.
1: Dit is Noordzee Gold.

langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van mijn weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst is eenzaamheid. Zoveel uren en zoveel.

De Ponyclub Jong Spermalieruiters organiseert op zondag 13 september een groot ponytoernooi op de terreinen van Snippenhof in de Snipgatstraat 9 in Leffingen. Het wordt een geweldige familiedag met meer dan 400 ponies en ruitertjes in actie. Een kinderdorp met springkastelen, eet- en drankstanden en een tombola met een ballonvaart als hoofdprijs. Meer info vind je op jongspermalieruiters.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: FIFA-voorzitter Gianni Infantino blijft kandidaat om zichzelf op te volgen bij de volgende voorzittersverkiezingen, volgend jaar. Dat bevestigde een woordvoerster van de FIFA. In april kondigde Infantino al aan dat hij opnieuw kandidaat was om voorzitter te worden, maar de voorbije weken kreeg hij veel kritiek, onder meer over de commercialisering van het WK voetbal en het WK voetbal in Amerika. Maar dat verandert zijn plannen dus niet. Kandidaten hebben nog tot 18 november om zich aan te melden. Er zijn vorig jaar in Vlaanderen 107.000 inbraken en diefstallen gepleegd. Dat is een halvering in vergelijking met 25 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Wortegem Petegem in Oost-Vlaanderen is de veiligste gemeente. En dat is geen toeval, zegt burgemeester Luc van der Meren.
4: Eerst en vooral hebben we al jaren terug geïnvesteerd in ANPR-camera's, dus automatische nummerplaatherkenning, waardoor je verdachte voertuigen kan detecteren en ook kan volgen. En tot slot is er op privé-initiatief een aantal buurtwachten ontstaan. Mensen kunnen gratis toetreden tot die WhatsApp-groep en verwittigen elkaar onderling bij verdachte bewegingen.
3: Aan de kust en in de grote steden gebeuren het meeste aantal inbraken. In Indonesië zijn nu al 8 luchthavens gesloten door een vulkaanuitbarsting. Onder meer ook de internationale luchthaven van Jakarta. En dat is de drukste luchthaven in het land. Dat meldt het ministerie van Transport. Zo'n 150.000 reizigers zitten er vast. De vulkaan barstte vrijdag uit en spuwt nog altijd as. En in ons voetbal springt AA Gent opnieuw naar de leiding. Ze wonnen met 0-3 op het veld van Cercle en blijven ongeslagen. Gent pakt 15 op 15. Ze hebben 2 punten meer dan Union, dat tweede staat. Cercle staat 14e en heeft 2 punten. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
0: Noordzee Gold. Noordzee Gold.

0: zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
2: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar minima van 17 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt. Het kwik stijgt aan zee tot 23 graden. Verder landinwaarts lopen de maxima op tot 28 graden. In de loop van de dag sterkt de wind wel aan naar 5 Beaufort. Vanaf dinsdag wordt er opnieuw regen verwacht.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
3: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief, zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
2: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombé.
3: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
1: me gusta la guitarra, me gustas tú,
0: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasseg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
2: Manifiesta!
3: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.
4: Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes.

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen.

Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar minima van 17 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt. Het kwik stijgt aan zee tot 23 graden. Verder landinwaarts lopen de maxima op tot 28 graden. In de loop van de dag sterkt de wind wel aan naar 5 Beaufort. Vanaf dinsdag wordt er opnieuw regen verwacht.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
3: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
2: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
4: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
5: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
2: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
6: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Noordzee Gold. Dit weekend ouderwetse radio.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het extreemrechtse Alternatieve Für Deutschland heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen. De partij haalt 44,5% en behaalt zo 39 van de 82 zetels. De christelijke CDU verliest fors en haalt slechts 18,5%. Dat blijkt uit de eerste exitpolls van de Duitse openbare omroep. Op het hoofdkwartier van de AfD werd de overwinning dan ook gevierd.
4: Und liebe Freunde, wir haben unser Ding durchgezogen und das ist heute der Lohn dafür. Dankeschön an die Menschen in Sachsen-Anhalt.
3: AfD behaalt dus net geen meerderheid. Het is voorlopig dus niet duidelijk of de AfD kan regeren. Als dat wel lukt, zou dat historisch zijn. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zou extreemrechts opnieuw ergens in Duitsland aan de macht komen. Opnieuw een geval van agressie op een bus van de lijn, deze keer in Antwerpen-Bergen. Daar hebben vier mannen geprobeerd om een controleur te wurgen. Die raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. De vier daders werden opgepakt. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
5: Gisterenavond rond 7 uur waren controleurs van de lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. Daar stelden ze vast dat vier mannen op de bus zaten, waarvan er drie geen geldig vervoersbewijs hadden. De mannen zijn vervolgens van de bus gehaald door de controleurs en plots keerden ze zich tegen een van de controleurs, die dan ook verschillende slagen moest incasseren.
3: De lijn veroordeelt het geweld en noemt het een gebrek aan respect. De vakbonden pleiten intussen voor bodycams bij controleurs en chauffeurs. Wout van Aert pakt zijn tweede ritzege in de Ronde van Spanje. Hij won de spurt van een groepje van vijf en verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. Je hoort van Aert.
6: Je bent wel op zoek naar die overwinning. Dat is een van de grote doelen waarmee je naar die Vuelta komt. En als je die dan behaalt, dan koers je toch veel vrijer. En zoals vandaag is het dan direct na de finish al veel meer pure blijdschap, omdat het gewoon leuk is om zo rond te rijden en zo de koers af te maken. Dus ja, super trots.
3: Thibaut Nijs werd knap derde, Ramses de Bruyne eindigde vierde en valt zo net naast het podium. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. In ons voetbal heeft Zulte Waregem de Vlasico tegen KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-2 na twee doelpunten in de extra tijd. In de stand staat Zulte gedeeld vijfde met 11 punten. KV Kortrijk staat laatste en pakte dit seizoen nog geen enkel punt. Eerder vandaag won AA Gent met 0-3 bij Cercle Brugge. Gent pakt zo 15 op 15 en is alleen leider. Het heeft twee punten meer dan Union. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Italië gewonnen. Antonelli vertrok van op de laatste plaats. 17 ronden later reed hij voor de eerste keer aan de leiding. De Brit George Russell werd tweede, de Nederlander Max Verstappen derde. Het was trouwens de eerste Italiaanse zege op het circuit van Monza sinds 1966. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
1: Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

positie, dronen in hot style door zijn bal. Toen viel hij flauw op één krapo. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Jones zongen door de radio. Zingt u allemaal met ons mee? Meneer

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
3: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
2: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombé.
3: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
2: Meer regionieuws over een uur.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Jij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan, met twintigen zijt gij en meer. En is er geen een die het mij zeggen kan, wat schrijft en wat schrijft gij zozeer? Gij schrijft en dan staat in het water niet, gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weet er wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar ge van schrijven moet? Zijn het kruidekes daar ge van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet?

gaf in lessen niet min nog te meer. Wij schrijven en kunt gij die lessen toch niet lezen en zijt ge zo bot. Wij schrijven, herschrijven en schrijven.

Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goeie avond.

Laat me niet alleen toe. Vergeet de strijd toe, vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand, ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met insnijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, lief.

Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Want uit een vulkaan die was uitgeblust, breekt zich naar wat rust toch het vuur weer baan. En op oude grond ziet men vaag het graan heel wat hoger staan dan op verse grond. Het wit mint het zwart, zwakheid mint de kracht, daglicht mint de nacht, mijn nacht mint je wacht. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Nee, ik huil niet meer. Nee, ik spreek niet meer, want ik wil alleen horen hoe je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zacht door de kamer gaat. Nee, ik wraak niet meer. Ik wil je schaduw zijn. Ik wil je voetstap zijn. Ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen.